0: Gerrit, ik ben Enfi, hè. Vertel maar zo. Je gekte is. Anders kan er niet tegen gaan doen, maar het kan voor jou nog komen in de dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, moet je dit binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NVA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer, wat jammer wat moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
3: Oui, Zwanker, chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la RED, récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo giet. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu een aantal pijzen om in stand te houden. Als het maar duurt, zit pas. Je hebt maar eens een billetje. Dikke bij zijn. Joe.